0: Je, zijn er nog meer aan een kruid in van kusativa? Maar hier in je verder niet als aard, ja? Neem niet zo veel als ze zijn die. Alleen een pita in de zik. Wel een natin nizana pandarana. Manara kadet in de kofami. La horoscope du jour.
1: Horoscope du jour sur 103 FM.